0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Familie Radio presenteert de grootste vrolijke country hits aller tijden. Cowboys en cowgirls.
1: En we gaan de koe bij de horens pakken.
0: Hier is er weer een.
2: Van

0: Hallo, ik ben Guy Neven. Dit is Familieradio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familieradio.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Alleen de jongens. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. 1,

0: ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
1: En ik ben Amber Verleijen.
3: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Geniet mee. Tijd voor de warmte van een echte kroener bij Familieradio.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com. Vanaf 21 juni is het zover.
2: Familie Radio zomert.
3: Geen zomer zonder jou.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Goeienacht. Het is 5 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Rechtplaat. Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaat bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calbo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
1: Hey Familieradio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familieradio.
5: De

0: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio.

De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op het FIFA-besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Fullerin Balogun in te trekken. Balogun kreeg rood tegen Bosnië en mocht reglementair niet meer aantreden in de WK-achtste finale tegen de Rode Duivels en nu mag dat plots wel. Volgens de Belgische Voetbalbond druist dit in tegen de vaste reglementen. De bond onderzoekt alle juridische stappen om de beslissing aan te vechten. De toestand van voormalig profvoetballer Karel Stoeks is na de zware verkeersagressie in Turnhout nog steeds kritiek. De klappen die hij incasseerde leidden tot een onderzoek wegens poging tot doodslag. Een 35-jarige man is daarvoor officieel aangehouden, terwijl de 38-jarige vrouw die erbij was onder voorwaarden voorlopig vrij is. Groen-voorzitter Ayman Hurg spreekt tegen dat hij zich maandag tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen bewust liet arresteren om media-aandacht te zoeken. Hij reageert daarmee op de uithaal van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Hurg benadrukt dat hij straks weer aanwezig zal zijn bij het nieuwe protest in Antwerpen. Dieven hebben een 20-tal kostbare juwelenbuit gemaakt uit een museum in het oosten van Frankrijk. De buit vertegenwoordigt een waarde van miljoenen euro's. Hoewel het alarm meteen afging, waren de daders al gevlogen toen de politie arriveerde. De recherche analyseert momenteel de camerabeelden en zoals steeds, het zinnetje, het onderzoek loopt. Remco Evenepoel kijkt met een goed gevoel terug op het openingsweekend van de Ronde van Frankrijk. Na een derde plaats in de pittige tweede etappe met aankomst in Barcelona bezet hij nu de derde plek in het algemeen klassement. Hij volgt op 15 seconden van gele truidrager Jonas Vingegaard. Straks trekt het peloton via een 200 kilometer lange bergrit Frankrijk binnen. Op het grastennistoernooi van Wimbledon heeft Naomi Osaka voor een stunt gezorgd door de Wit-Russische nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, uit te schakelen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. In het mannen dubbelspel kwam er ook een eind aan het toernooi van Sander Gillet. Hij verloor aan de zijde van de Nederlander Sam Verbeek in 2 sets van een Frans duo. De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.

Een herinnering aan het weekend. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Goedemorgen, we zijn 7 uur net gepasseerd. Welkom in een nieuwe aflevering van de Wekkerradio op deze maandagochtend. Je hoorde net al Wim Soetaar met herinnering. De herinneringen die zijn gemaakt, wat de toekomst brengt. Wel, ik weet het niet helemaal, maar de nabije toekomst, de komende 3 uur, zijn voor ons samen.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

Roma, dat zijn inderdaad die van de Lambada. Later was er nog Danzando Lambada. En nog later deze Danza Tagomago op deze maandagochtend hier bij Familie Radio. Goedemorgen, als je nu pas wakker wordt en je moet naar je werk vertrekken. No stress. Toch een klein beetje vakantiemodus. Ook met deze van CCR.

0: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieu. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieu is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieu.be. Durieu.be.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Kleinmans en Van Geel, de populaire boys die er overal het dak laten afgaan als ergens komen optreden. Je hoorde ze met Boven. Een hele prettige maandagochtend. Je luistert naar Familie Radio. En dit is nog een duo, Niels en Maxime.

Niels de Stadsbader en Maxim voelen zich ook thuis hier bij Familie Radio. En dat klopt hoor, dat verhaal, want bij ons ben je thuis. Het wordt vandaag een vrij zonnige dag met enkele hoge wolken en in het binnenland ook stapelwolken. De maxima die liggen tussen 23 graden op het strand en 27 of zelfs 28 graden in de meeste andere streken. De wind die waait meestal matig uit het noorden tot het noordwesten.

0: mij samen met je neutronenbommen, stickers op mijn nieuwe tas gaan plakken. Het is muziek die fijne herinneringen naar boven brengt, althans toch bij mij, want we zaten in het begin van de jaren 80 op deze maandagochtend. 6 juli, de eerste volledige week van de zomervakantie, is begonnen. En de hele zomervakantie zijn wij samen tussen 7 en 10 hier in de Wekkerradio.
1: De zomer die klinkt zo veel beter.
2: Hey hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
3: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
4: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: De zomer.

0: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grond. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

verhaal van de appel en de boom is zeker van toepassing in dit geval. Julian, de zoon van de Lennon, je hoorde Too Late for Goodbyes op deze maandagochtend hier bij Familie Radio. Rustig aan de dag beginnen, of misschien toch hectisch? Nee, ik kies voor rustig. Samen met deze, Stash en Sarah Bettens.

zomerhit van Corina voor dit seizoen. Je hoorde Bandolero en je maakt heel veel kans om ze de komende weken zeker ergens tegen te komen op een podium in Vlaanderen. En dit is Rudy de Wit. We gaan gewoon

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op het FIFA-besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Florin Balogun in te trekken. Balogun kreeg rood tegen Bosnië en mocht reglementair niet meer aantreden in de WK-achtste finale tegen de Rode Duivels en nu mag dat plots wel. Volgens de Belgische Voetbalbond druist dit in tegen de vaste reglementen. De bond onderzoekt alle juridische stappen om de beslissing aan te vechten. De toestand van voormalig profvoetballer Karel Stoeks is na de zware verkeersagressie in Turnhout nog steeds kritiek. De klappen die hij incasseerde leidden tot een onderzoek wegens poging tot doodslag. Een 35-jarige man is daarvoor officieel aangehouden, terwijl de 38-jarige vrouw die erbij was onder voorwaarden voorlopig vrij is. Groen-voorzitter Ayman Hurg spreekt tegen dat hij zich maandag tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen bewust liet arresteren om media-aandacht te zoeken. Hij reageert daarmee op de uithaal van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Hurg benadrukt dat hij straks weer aanwezig zal zijn bij het nieuwe protest in Antwerpen. Dieven hebben een 20-tal kostbare juwelenbuit gemaakt uit een museum in het oosten van Frankrijk. De buit vertegenwoordigt een waarde van miljoenen euro's. Hoewel het alarm meteen afging, waren de daders al gevlogen toen de politie arriveerde. De recherche analyseert momenteel de camerabeelden en zoals steeds, het zinnetje, het onderzoek loopt. Remco Evenepoel kijkt met een goed gevoel terug op het openingsweekend van de Ronde van Frankrijk. Na een derde plaats in de pittige tweede etappe met aankomst in Barcelona bezet hij nu de derde plek in het algemeen klassement. Hij volgt op 15 seconden van gele truidrager Jonas Vingegaard. Straks trekt het peloton via een 200 kilometer lange bergrit Frankrijk binnen. Op het grastennistoernooi van Wimbledon heeft Naomi Osaka voor een stunt gezorgd door de Wit-Russische nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, uit te schakelen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. In het malle dubbelspel kwam er ook een eind aan het toernooi van Sander Gillet. Hij verloor aan de zijde van de Nederlander Sam Verbeek in twee sets van een Frans duo. De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.
2: Weer of geen weer, bij ons ben je thuis. Familie Radio.
3: En dit is hem.
4: Dit is hem.
5: Familie's Prachtplaats.
6: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaats bij Familie Radio.

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis, maandagochtend. We zijn 8 uur net gepasseerd in het gezelschap van Axeleen en dans mee met mij. Dansen met het warme weer is misschien niet zo'n goed plan. Gewoon genieten van de vrolijke muziek is dat wel. Dat kan de hele dag lang. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 10 uur deze voormiddag hier in

van Samang op maandagochtend bij Familie Radio. En alles behalve tijd. Ja, konden we die tijd maar even stilzetten, dan was het natuurlijk nog beter geweest. Het wordt een spannende avond, of nee, een spannende nacht.

0: Should Be So Lucky was de eerste plaat die Kylie Minogue uitbracht onder de vleugels van Stock, Aitken en Waterman. Het werd meteen een absolute wereldhit met I Should Be So Lucky.
1: Zon, zee, veel plezier.
2: Familieradio zomert. Dit is Familieradio.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

volgende week de opnames van 10 om te zien aan het Silt in Middelkerken. Luc Steeno, de man die begin jaren 90 zowat elke week in dat programma stond. Of hij deze keer ook bij de opnames zal zijn, wel, ik weet het niet. Maar het zou natuurlijk wel kunnen, want hij is weer helemaal terug. Jorde, wat blijft er over hier bij Familie Radio? Goedemorgen, beste vrienden. Wij hebben nog wel wat tijd over. Goed anderhalf uur zijn we samen op deze maandag, de 6e juli.

0: Suzy Marel zet ons op het juiste spoor op deze maandagochtend met zonnige muziek hier bij Familie Radio. Het wordt vandaag vrij zonnig met enkele hoge wolken en in het binnenland ook stapelwolken. De maxima die liggen tussen 23 graden op het strand en 27 of 28 graden in de rest van Vlaanderen.
1: Familie Radio zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Williams en It's Your Conscience hier bij Familie Radio op maandagochtend 6 juli vandaag. Vanavond, of nee, vannacht, de Rode Duivels in het veld tegen thuisploeg USA. Ik ben eens benieuwd wat onze jongens ervan zullen maken. En ondertussen is de Tour de France ook bezig. En daar wil ik het verderop in het programma ook nog eens over hebben. Familie Radio.
1: Zo dadelijk.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

mag wel eens vooruitgaan op een maandagochtend met Elton John en I'm Still Standing. 6 juli, het is vandaag de verjaardag van Johan van der Lanotte, oud-burgemeester van Oostende, politicus. Hij viert vandaag zijn 71ste verjaardag. En we hadden vandaag nog een andere verjaardag kunnen vieren, die van Jeff van Uitsel. We zijn hem spijtig kwijtgeraakt in 2015. Jeff zou vandaag zijn 81ste gevierd hebben. En Sylvester Stallone, die mag vandaag 80 kaarsjes proberen uit te blazen.

0: Hey hey, ik ben Abdo. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familieradio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
3: Ja.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Zo zal er aanstaande vrijdag zeker bij zijn. De eerste opnames van Familieradio Zomert in Merkem. Hij brengt nog een pak andere Vlaamse vrienden mee. En als je de details wil weten, dan surf je best even naar onze Facebookpagina. Daardoor klikken op de Facebookpagina van Familieradio Zomert. En dan ben je helemaal mee.
1: Get on the floor. Put your hands up.

0: geen zorgen over de zon, want die zal er vandaag ook bij ons in Vlaanderen zijn. Als je een ticket naar de zon geboekt hebt, dan zou het wel eens kunnen tegenvallen. Want als je ziet wat er allemaal aan de hand is, daar in het zuiden van Europa, Zuid-Frankrijk, het noorden van Spanje, daar wil je volgens mij niet bij zijn. Het is daar zo warm dat de bossen daar, als dat ware, spontaan ontbranden. Dat zorgt voor hevige bosbranden, hevige natuurbranden. En je zal daar dus in je zwembroek maar tussen zitten.
1: Familieradio Zomert.
2: Bij ons ben je thuis.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familie Radio?
2: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.

0: Een flinke portie zomermuziek op de radio met The Loving Spoonful en Summer in the City op deze maandagochtend hier bij Familie Radio. De derde etappe in de Tour de France die start vandaag in een voorstad ten noorden van Barcelona. Ze beginnen over licht glooiende wegen naar de uitlopers van de Pyreneeën. Maar al snel gaat het in 7,6 kilometer tegen 4,5% omhoog. De derde etappe van de Tour start straks om 11:50 en de race zou ergens moeten finishen rond 5:10 in de late namiddag.
1: Hey, ik ben Ines Schonkeren en je hoort mij hier bij Familie Radio.

0: De House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij De House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold & Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters, met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
3: Driba met een Y.
2: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

aanstaande vrijdag zijn er de eerste opnames van Familieradio Zomert in Merkem in de Kippen. Paul Bruna komt presenteren en op die eerste opnamedag zijn er al grote namen uit de Vlaamse muziekwereld. En hopelijk kom je ook eens langs een van die opnamedagen. Zometeen het uitgebreide nieuws met Jeroen.

vandaag wisselen brede opklaringen af met enkele wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die lopen op tot 22 à 23 graden aan de kust en tot 28 à 29 graden landinwaarts. De wind die waait matig uit het westen. Ook de komende dagen blijft het rustig zomerweer. Morgen dinsdag wordt het gedeeltelijk bewolkt met opnieuw ruimte voor de zon en maxima tussen 23 graden aan zee en 28 à 29 graden in Vlaanderen. En dit bij een matige westenwind. Ook woensdag blijft het droog met veel zon en wat wolkenvelden.

liedje uit de 50s. Het was 1957. Nat King Cole en When I Fall in Love hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, dit is de Wekker Radio. Je hoort het ook tijdens de twee zomermaanden. Zijn we elke dag van de werkweek of de vakantieweek samen tussen 7 en 10. En dit is muziek van bij ons uit Vlaanderen.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Billy Joel, gekend van uptempo nummers als Uptown Girl en dergelijke. Maar de man maakt ook heel mooie ballades. We zaten op het eind van de jaren 70 met Hannes die hier bij Familie Radio. En zo zijn we heel dicht bij 10 uur aangekomen. Dat betekent het einde van de Wekkerradio voor deze eerste dag van een nieuwe week. Geniet vooral van wat je aan het doen bent. Misschien wel van je grote vakantie. En don't forget, ik ben er morgen weer om 7 uur.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.

kleine jongen met mijn schoolverhaaltjes thuis kwam en over de eerste onrechtvaardigheden in mijn leven begon te klagen. Dat heeft me de mensen leren aanvaarden zoals ze zijn.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
5: Handjes,
4: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Rechtplaats. Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaats bij Familieradio.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: de weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.
1: Het zijn misschien anders. 24 uur per dag. Familieradio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering zijn er nu al bijna 3000 lichamen geborgen en er vielen ook zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land, meldt persbureau AFP. Het zou gaan om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxe concern LVMH, waaronder meer merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk 22 miljoen euro bijbetalen aan belastingen, peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard. De Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, meldt de FIFA. De Duivels trainden gisteren achter gesloten deuren, dat is traditie, 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij nadat ze een paar dagen individueel hebben getraind. Volgens Dodi Lubiaco geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS. De Duivels trainen trouwens straks nog een laatste keer en dan praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Vandaag opklaringen en wolken, het blijft droog. De temperaturen die lopen straks op naar zo'n 27 graden. Maar we beginnen wel grijs. Tegen de middag komt overal de zon erdoor. En de volgende dagen wordt het warmer en zonniger.

En zo zitten we dan in de eerste volle week van de zomervakantie. Een bijzonder goedemiddag. Het is iets over 12 uur. Je hoorde net Suzy Marel.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: En zo zitten we dus weer in een gloednieuwe week. En misschien is jouw vakantie wel gestart of is het nog even werken geblazen. Familieradio is er met al onze vrolijke vrienden om jou daarbij te helpen. Je hoorde net nog Robin Thicke en Pharrell met Blurred Lines. Misschien heb je wel kunnen meezingen. Meezingen zal je ook deze namiddag kunnen doen. Zit je trouwens aan tafel, smakelijk eten. We denken nu al even aan vannacht, want dit is de single van Danny Diego. Met zomernachten.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: En ze komen ook naar Tien om te zien. Je hoorde Kleimons en Van Geel hier bij Familie Radio met hun single Boven. En ook Familie Radio komt naar je toe met onder meer dus deze zomer Familie Radio Zomert. En het feestje gaat daar nu vrijdag door in Merkem. Alle info daarover via de Facebookpagina Familie Radio Zomert. En dit is Christophe.
1: Je mooie haar, je lieve lach en hoe je naar me kijkt is top. Ik had dit echt nooit verwacht, maar ik wil niet dat het stopt. En als ik

Vandaag wisselen brede opklaringen af met enkele wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die lopen op tot 22 à 23 graden aan de kust en tot 28 à 29 graden landinwaarts. De wind die waait matig uit het westen. Ook de komende dagen blijft het rustig zomerweer. Morgen dinsdag wordt het gedeeltelijk bewolkt met opnieuw ruimte voor de zon en maxima tussen 23 graden aan zee en 28 à 29 graden in Vlaanderen. En dit bij een matige westenwind. Ook woensdag blijft het droog met veel zon en wat wolkenvelden. De grootste hit van

En dit was nog Marianne Rosenberg met Ich bin wie du hier bij Familie Radio op deze maandagmiddag. Straks gaan we swingen met de Jive Bunny en de Master Mixers. Die hoor je zo meteen. Maar eerst nog deze van Kylie Minogue en I Believe in You.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

Ja, hij wist wel de gevoelige en romantische snaar te raken. Hè? Je hoorde DJ Ötzi met Man for Amore. Hier op deze maandagmiddag bij Familie Radio. Steve Tillis en Sarah die maakten een mooi duetje. Een herwerking van een liedje van Ingeborg. Dit is hun versie van Als dat gebeurt.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familieradio.
1: Hey, hallo, het is middag.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
3: Ja, de zon zit in je radio en dat is er duidelijk aan te merken hier bij Familieradio. Daarnet nog met Belle Perez en Let the Sunshine In. En dit is Siham met haar versie van de Lambada.

0: Elke zondag hoor je hier bij Familie Radio de muziekshow. En ook Kitana die zal optreden tijdens de muziekshow. Meer daarover zondag, oftewel ook tijdens de heruitzending op woensdag. Dus de muziekshow kan je hier beleven bij Familie Radio.
1: De zomer die klinkt zoveel beter met Familie Radio.
2: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familie Radio?
4: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.

0: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be. Durieux.be. The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54. 504048. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
3: Driba met een Y.
2: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
4: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Ja, niet zomaar één keertje, maar wel 1000 keer zou Herbert er alles voor doen. En gelijk heeft hij. Zo meteen een blik op de weerkaarten. Maar eerst nog dit mooie duetje van Sasha en Davy. En ik pas gewoon perfect bij jou op deze maandagmiddag.

Vandaag wisselen brede opklaringen af met enkele wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die lopen op tot 22 à 23 graden aan de kust en tot 28 à 29 graden landinwaarts. De wind die waait matig uit het westen. Ook de komende dagen blijft het rustig zomerweer. Morgen dinsdag wordt het gedeeltelijk bewolkt met opnieuw ruimte voor de zon en maxima tussen 23 graden aan zee en 28 à 29 graden in Vlaanderen. En dit bij een matige westenwind. Ook woensdag blijft het droog met veel zon en wat wolkenvelden.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

Ja, enkele vraagjes hadden ze, hè. Why Not Me? Je hoorde Judd hier bij Familie Radio. Een leuk country liedje uit de jaren 80. En daarvoor ook nog Andrea met I'm a Lover. Nu terug naar de muziek van bij ons met deze van

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
6: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
7: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
8: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
9: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Clouds Across the Moon. Ja, ze zagen het al groot, hè, in 1985. Je hoorde Ray Band hier bij Familie Radio. Zometeen Sam Goris, maar eerst nog dit mooie duet van John Dennis en Larissa. En wonderlijke dagen. Ja, zo is de zomer nu eenmaal.

0: Ja, het zijn wat verschillende dialecten door elkaar. 1, 2, 3, rak. Je hoorde Sam Goris met zijn nieuwe single. We gaan intussen op richting 2 uur. Nieuws en weer komt er zo meteen aan. En morgen, dinsdag, hebben wij een nieuwe afspraak voor een nieuwe Hey Hallo, het is middag. En dit zijn nog Gert Verhulst, Jan Smit en James Cook.
1: Ik loop bij jou de deur niet plat. Het is jouw verjaardag die ik vergat.

0: Zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 2 uur.
1: De Europese Voetbalfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond Amerikaanse aanvaller Bellingham. Volgens de UEFA heeft de FIFA een rode lijn overschreden. Dat zegt het in een statement. De UEFA spreekt over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Bellingham opnieuw te schorsen. Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter noemt de situatie verontrustend. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Bellingham terug te draaien, waardoor de man dus tegen de duivels kan spelen vannacht. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij een inzetten voor privéprojecten. Het arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent alles. Vlaams minister van Energie, Melissa De Prater, wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je huis verwarmen en koelen en het verbetert de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Verder kunnen mensen hulp krijgen bij het vinden van een installateur of in hun keuze voor het juiste type. De renners zijn begonnen aan de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer met onderweg 4 beklimmingen en mogelijk temperaturen tot 40 graden onderweg. Waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is rond 5:30. In Werchter is de uittocht aan de gang naar Rock Werchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes. In totaal lokte de 51ste editie 156.000 bezoekers uit 84 landen. Droog, mogelijk 30 graden vanmiddag, morgen hetzelfde weer, 28 graden. De dagen daarna zonnig, zonder weer en temperaturen stijgen tot meer dan 30 graden. De hittegolf gaat terug beginnen.
2: Weer of geen weer, bij ons ben je thuis, Familie Radio.
3: En dit is hem. Dit is hem.
2: Familie's Prachtplaats.
4: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single, Dans mee met mij, is een hele week de prachtplaats bij Familie Radio.

0: De zonnigste muziek. Ai, ai, ai, ai. Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be. The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, met Michael Anzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

de nieuwe Lekkerbek al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden. Lekker.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters, met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
3: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be. Driba met een Y. Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Het weer tot slot vanmiddag overal droog en zonnig bij 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 28 graden. De dagen daarna houdt het zonnige zomerweer aan en het ziet er naar uit dat we opnieuw in een hittegolf verzeild raken.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba.
3: De zonnigste muziek.
2: Samba de Janeiro.
3: Dit is Familie Radio.
2: Samba.
3: De zon straalt uit.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem. De christelijke vakbond ACV heeft een stakingsaanzegging ingediend bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. Aanleiding het ontslag van een aantal vrouwen, net omdat ze bij de vakbond gingen. Het is niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers zou zijn. In Hoogstraat is een vrouw van 86 omgekomen bij een woningbrand. Ze woonde daar alleen. Het was een thuisverpleegster die haar vond. Volgens de brandweer ontstond de brand wellicht in de slaapkamer. Parket onderzoekt hoe dat kon gebeuren. Er is een 15e verdachte aangeklaagd voor de dodelijke brand tijdens een nieuwjaarsnacht in een skibar in Crans-Montana in Zwitserland. Het gaat om een plaatselijk politicus die ook een tijdje voorzitter was van de brandweercommissie. Hij wordt aangeklaagd voor dood door schuld. Bij de brand kwamen 41 mensen om. Meer dan 100 anderen raakten gewond. En dan nog babynieuws, want Hanne van K3 verwacht het tweede kindje. Dat maakt ze zelf bekend op Instagram. Studio 100 moet dus opnieuw vervanging zoeken, want op dit moment is ook Marte in verwachting. Ex-K3'tje Klaasje Meijer vervangt haar. Wie Hanne zal vervangen, weten we nog niet. De rest van de dag zonnig en warm, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag en daarna zonnig. En wordt het nog wat warmer. De hittegolf bouwt zich op.

0: laatste, die was van mij, hè.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.
5: De

0: Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus, Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten, tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap, met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los, in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur, met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via Tractor Pulling Zeelen.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

wisselen brede opklaringen af met enkele wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die lopen op tot 22 à 23 graden aan de kust en tot 28 à 29 graden landinwaarts. De wind die waait matig uit het westen. Ook de komende dagen blijft het rustig zomerweer. Morgen dinsdag wordt het gedeeltelijk bewolkt met opnieuw ruimte voor de zon en maxima tussen 23 graden aan zee en 28 à 29 graden in Vlaanderen. En dit bij een matige westenwind. Ook woensdag blijft het droog met veel zon en wat wolkenvelden. Elke dag als een vriend.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Triba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Triba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek triba.be. Triba met een Y. Triba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: Nieuw in Dendermonde? Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Goedemiddag, het is 5 uur. Dit is hem.
1: Families Rechtpraat.
2: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaat bij Familieradio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vandaag wisselen brede opklaringen af met enkele wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die lopen op tot 22 à 23 graden aan de kust en tot 28 à 29 graden landinwaarts. De wind die waait matig uit het westen. Ook de komende dagen blijft het rustig zomerweer. Morgen dinsdag wordt het gedeeltelijk bewolkt met opnieuw ruimte voor de zon en maxima tussen 23 graden aan zee en 28 à 29 graden in Vlaanderen. En dit bij een matige westenwind. Ook woensdag blijft het droog met veel zon en wat wolkenvelden.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans.

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
5: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
4: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
6: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio.
1: Je luistert toch ook mee?
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu.

0: Goedenavond, het is 6 uur.
1: Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun. Dat heeft hij daarnet zelf toegegeven op een persconferentie. Balogun kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen de Rode Duivels deze nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots, tot onbegrip van de hele voetbalwereld. De FIFA liet de Belgische voetbalbond KBVB ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. De Koninklijke Voetbalbond zegt dat het om uitleg vroeg, maar die nog altijd niet kreeg. En die uitleg is nodig om geldig een beroep te kunnen aantekenen. Balogun speelt komende nacht dus wellicht gewoon mee tegen de Duivels voor een plek in de kwartfinales op het WK. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Het is niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagier dan zou zijn. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om te helpen om de zware bosbranden geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Het gaat in totaal om 7 blusvliegtuigen, 4 voor Frankrijk en 3 voor Portugal. Intussen is in Frankrijk een man opgepakt omdat hij mogelijk 9 branden heeft aangestoken. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Bozkova in de 2 sets met 2x6-4. Bozkova staat iets hoger op de wereldranglijst. Maar eindelijk is het gelukt, aldus Mertens. In het dubbelspel is ze wel uitgeschakeld. Dat toernooi won ze vorig jaar nog in Londen. Vanavond en vannacht koelt het traag af, nu na 17 graden. Morgen opnieuw zonnig, 30 graden. Ook woensdag en de dagen daarna veel zon. En nog wat warmer, woensdag 31 graden, vanaf donderdag 33 graden.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.
1: Hey, met Michael Lanzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Wuitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio. Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.
1: Hey, met Michael Lanzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Family Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Wuitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.

0: zo dadelijk bij Familie Radio. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: Zonnigste muziek. De zon straalt.

0: Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: De zonnigste muziek. De zon straalt uit je radio.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Vanavond en vannacht koelt het langzaam af naar minimaal tot 17 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Vanaf woensdag stijgen we naar 31 graden en donderdag zelfs 33 graden.

0: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio.

Mini Radio Zomert.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Rechtplaats.
1: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaats bij Familieradio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. In the summertime
1: when the weather is high. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, met Michael Anzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: eens klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Familie Radio en de Muziek Show versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de Muziek Show op Familie Radio. De
0: iedere zondagmiddag van 12 tot 1 bij Familie Radio.

0: Hey, ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Bommeke op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Guy Neve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familie Radio.
3: De

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier. Met wat doe

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familie Radio?
2: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Rechtplaat.
1: Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de prachtplaat bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. Hot town,
1: summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Familie Radio zomert.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familieradio. Allemaal luisteren.
1: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goeienacht, het is 1 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaat. Hallo, hier met Axel Leen. Mijn nieuwe single Dans mee met mij is een hele week de Prachtplaat bij Familieradio.

0: Hey, ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Bommeke op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Gineve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familie Radio. De zon.

0: Familie Radio presenteert de grootste vrolijke country hits aller tijden. Cowboys en cowgirls.
1: En we gaan de koe bij de horens pakken.
0: Hier is er weer een.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.